De iconische stem van Jesse Norman was dat en ze werd begeleid door pianist Irwin Gage in 2 van de 5 Wesendonck-lieder, Im Treibhaus en daarvoor Träume. Het loopt zo langzaamaan tegen 22:30, dan is het traditioneel tijd voor Passaggio Late Night en vanavond is een bijzondere avond, want vanavond gaat Lex Bolmeijer na bijna 40 jaar radio met pensioen op de Dag van de Arbeid nota bene. Er is publiek, vrienden, oud-collega's, collega's, luisteraars en er is live muziek van muzici die Lex persoonlijk dierbaar zijn, zoals Marietta Petkova en Enno Voorhorst, Barbara Kozel en zijn eigen vrouw natuurlijk, Phyllis Verwerda. En we hebben vernomen dat er nog wat verrassingen voor hem klaar gaan staan. Lex is een groot fan van Franz Schubert. Ooit begon hij een campagne om Schubert's Winterreizen bovenaan de top 400 te krijgen en dat lukte hem nog ook. 2018 was het enige jaar waarin niet de Matthäuspassie van Bach, maar de Winterreizen van Schubert op nummer 1 stond. Lex, ook namens mij heel veel plezier met je pensioen en bedankt voor al die jaren prachtig radio maken. En speciaal voor jou sluiten we vandaag ook af met muziek van Schubert, namelijk in deel het Allegretto uit zijn strijkquintet.

0: Passaggio Late Night. Voor de laatste keer met Lex Bolmeijer.
1: Lieve luisteraars, goedenavond en hartelijk welkom bij mijn allerlaatste Passaggio Late Night. Want zo is het, het is waar. Tot zover ben ik gekomen. Helemaal tot hier. Dit moment. Woe. Wat een vreugde. Wat ik... En nu nog eentje dus, ja. Nou, vooruit dan maar. Vooruit met de geit. One for the road. Wat ik vanavond afsluit, wat ik achter me laat, is toch niet meer dan een deel van het traject. De weg die een mens aflegt. Een etappe die weliswaar 38 jaar duurde, maar toch niet meer is dan een etappe. Morgen zal de volgende zich aandienen. De weg loopt door. Naast mij staat een wegwijzer. Duits voor verkeersbord. Veel te prozaïs. Wegwijzer is mooier. Kijk daar. Immer geradeaus, eine Straße, die noch keiner ging zurück. Dus heb ik stipt om 10:15 gebeld naar de jongens van het verbindingscentrum. Op de seconde af, dat vinden ze leuk daar. Dan wordt er gelachen in Hilversum. Hebben we verbinding, mooi woord, verbinding. En daarna is het stil geworden om me heen. Iedereen is weggegaan. De droesem van de dag zinkt langzaam naar de bodem van mijn ziel. En als ik ergens van gehouden heb, dan is het wel dit moment dat de nacht zich aandient. Je denkt dat iedereen daarbuiten ook naar binnen keert, stil wordt, bij zinnen komt. En wat is er dan mooier dan radio in de nacht? Antoine de Saint-Exupéry, schrijver van Le Petit Prince, heeft gezegd, en laat mij die woorden lenen, o dierbare nacht. Wanneer de reden slaapt en alles eenvoudigweg is. De dingen die er werkelijk toe doen, nemen hun gedaante weer aan. Komen de schade, toegebracht door de analyses van de dag, te boven. De mens voegt zijn brokstukken aan een en wordt weer een stille boom. Daarbij de muziek als voorportaal van de nacht.

0: Dansend richting het einde. Zo doe je dat. Anita's Dans uit de Peer Gynt-suite van Grieg door Arthur en Lucas Jussen. Die waren tenminste met z'n tweeën. Moet je ook wel zijn voor een dans natuurlijk. Ik word deze dagen overstelpt, mag ik wel zeggen, met blijken van waardering en dankbaarheid. En dat brengt me in verlegenheid, want ik denk het is toch andersom. Andersom is het eender. Het is aan mij om dankbaar te zijn. Voor alles wat ik heb gekregen van muzici in de eerste plaats, van collega's, van luisteraars. En ik wil eigenlijk nu eerst die luisteraars maar eens bedanken. En dat doe ik door één van jullie aan te spreken. Er zijn er hier een heleboel. Maar ik spreek er één aan en ik hoop dat ik met dit gebaar symbolisch genoeg eigenlijk iedereen aanspreek. En ik doe dat met Ali Miedema. Ali Miedema is degene die alle poëzie altijd voor mij heeft uitgekozen. Jullie denken dat ik dat zelf deed. Laat me die illusie helpen. Dat is niet zo. Dat geldt trouwens ook voor de muziek. Ik heb er een sport van gemaakt om anderen voor mij te laten werken. Dat is heel goed gelukt. Met Teun Faber, die daar zit. Pieter van Nes, die weg is. Die moet zich voorbereiden op maandag. En Karel den Hertog. Geweldige muzieksamenstellers. Maar Ali heeft altijd mijn poëzie uitgekozen en dat heeft ze met zoveel smaak en liefde en betrokkenheid en generositeit gedaan dat ik je daar heel erg hartelijk voor wil bedanken, Ali. Ik heb iets meegenomen, iets kleins. Het is van mezelf. Het is een tekst die ik ooit schreef voor het theater, De Sprekende Stad. Veel dichter bij de poëzie ben ik zelf niet gekomen. Dit is voor jou. Ik dank je hartelijk.
1: En ik dank jou hartelijk voor het aanwakkeren van al mijn liefde voor de poëzie. Dat is alleen maar enorm toegenomen. En ik vond het ook wel een heel fijn iets om regelmatig gedichten naar jou te zenden. Dat is één waar ik je ook heel hartelijk voor wil bedanken.
0: Er zijn wel mensen bij, hè, Ali? Er zijn mensen bij.
1: Nou, die mogen dat allemaal horen. Dat jij in al je uitingen, verhalen, de nadruk hebt gelegd altijd op de zachte krachten. Engagement, wezenlijk interesse in de ander. En ik hoop erg dat die zachte krachten, dat die voor ons eigenlijk allemaal toch zullen winnen in het eind. Dank je wel voor alles wat je voor mij betekend hebt met al je uitzendingen.

Het sprookje van Klein Duimpje, Le Petit Pousset uit Ma Mère Loi van Ravel door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. De muzici die ik heb uitgenodigd om hier iets te komen spelen zijn vrienden, echte dierbare vrienden. Want ik zou wel willen dat vriendschap een soort rode draad vormde voor deze uitzending. Iemand heeft dat een keer de gevaarvrije zone genoemd. Dat vind ik zo mooi. Vriendschap, waar je mag zijn wie je bent. Enno Voorhorst, gitarist, gaat zometeen een prelude spelen uit de kleine suite van Heitor Villa-Lobos. Enno is een huisvriend. Hij is ook iemand die huizen bouwt met diezelfde handen. En hij maakt muziek waarin je kunt wonen. Die intimiteit creëert. Die uitnodigt om dichterbij te komen en in gesprek te raken. En voordat hij van wal steekt, lees ik, want door Ali ben ik helemaal van mijn apropos gebracht, lees ik het gedicht dat ik normaliter altijd op dat punt lees in de uitzending. En dit heb ik wel zelf uitgekozen. Van Jorge Luis Borges. Ik denk dat dit mijn ultieme liefdesgedicht is. En het is uit een bundel die ik ooit cadeau heb gekregen van Maarten. Maarten is er volgens mij ook. Ja, Maarten is er ook, heb ik gezien daar. Op 2 mei 1981. Toen heb je mij dit gegeven. En je hebt daarbij geschreven een citaat. De waarheid is dat ik nooit heb kunnen lezen. Daar heb ik me aan gehouden. Amorosa Anticipation in de vertaling van Robert Lem. Er is een later nog eentje gekomen, maar deze was eerst. Liefdevol voorgevoel. Niet de nabijheid van je gelaat. Transparant als een feest. Nog het vertrouwde van je lichaam. Nog geheim en stil en van een meisje. Nog de loop van je leven. Vervat in woorden of stiltes. Zijn wellicht zo'n mysterieuze weldaad. Als toe te zien op je slaap. Besloten in de waken van mijn armen. Weer wonderlijk maagd door de louterende werking van de slaap, kalm en stralend als een geluk dat het geheugen kiest, zul je me die oever van je leven geven die je zelf niet hebt. Teruggeworpen op sereniteit, zal ik dat laatste strand van je wezen ontwaren. En voor het eerst misschien zal ik je zien zoals God je ziet. Nadat het boek van de tijd is opgerold, zonder liefde, zonder mij.

0: Enno. Prelude van Heitor Villa-Lobos door Enno Voorhorst. Alsof het niks kost, alsof het allemaal zo makkelijk is. Terwijl dit is het moeilijkste er is volgens mij, één zo'n optreden. Eén vraag, want ik vind het ook leuk om je stem te horen. Mm-hmm. Kijk jij wel eens uit naar je pensioen?
1: Het begint wel in de buurt te komen, maar ik geniet erg van het leven en mijn werk ook. Het spelen, het opnemen, het lesgeven.
0: Jij vindt opnemen bijna nog leuker dan spelen? Dit vind je eigenlijk niet zo leuk?
1: Nou, opnemen, ja, het leuke daarvan is dat je iets helemaal perfect kunt maken, waar je echt trots op kunt zijn. En een concert blijft toch een risico. Dus soms gaat het heel erg goed, andere keer gaat het iets minder. Maar een opname is altijd optimaal. Want als het niet goed is, doe je het over.
0: Dus het streven is naar het perfecte. Ging het net een beetje aardig?
1: Ik was wel tevreden, ja.
0: Wij waren allemaal heel erg tevreden, dankjewel. Ik heb een... Enno. Enno, alsjeblieft, als blijk van dank, een rode roos. Ik wist niks beters te verzinnen. Het is vandaag vrijdag 1 mei 2026, de dag van de arbeid. De zon ging onder om 21:01.

Het kleine kastje. Herinneringen van een radiomaker. Dit is aflevering 155. Ik ga afronden. Het kleine kastje sluiten. Maar niet nadat ik nog één keer onder woorden probeer te brengen waarom ik zo hartstochtelijk veel van mijn vak heb gehouden. Daar heb ik nu nog 2 minuten voor. Mijn laatste kans. Nou, dan mag je wel eens opschieten, Bolmeijer. Ho, 2 minuten is lang. Een eeuwigheid, als je er de tijd voor neemt. Nog 2 dingen. Radio is een ambacht, net als muziek. En dat vind ik een van de waardevolste dingen in het bestaan, omdat alles erin zit in het ambacht. Liefde, tijd, het wonder van de creativiteit. Als je de kans krijgt, en het is mij vergund geweest, ik ben een bevoorrecht mens, dan doe je er een heel leven over om het in je vingers te krijgen. Om de geheimen van het vak te doorgronden en daarmee jezelf te leren kennen. Want dat is het. Het is een spiegel. Er is dat eerste hoofdstuk van Het Hermetisch Zwart van Marguerite Yourcenar. 2 jonge mannen op een stoffige landweg in Frankrijk op weg naar hun bestemming. Ze komen uit Brugge. Ze kennen elkaar. De een zegt, hey, gast, er is een meisje dat op je wacht in onze stad. Die ander schudt zijn hoofd. Het interesseert hem amper. Een ander wacht me ginds. Ik ga tot hem. Oh, wie dan? Een andere man? Een prior? Een rijke machthebber? Nee. Ik Zeno. Ikzelf. Wat een schitterende bestemming. Je doet er een heel leven over. Daarna ben je vrij. 2. Het draait allemaal om vriendschap. Die bijzondere vorm van liefde, die gevaarvrije zone. En ik voel me hier en daar omringd door een schare van louter vrienden. Grote, kleine, oude, trouwe, nieuwe, dikke, jonge, professionele. Ooit nam Carol Muizelaar afscheid als coördinator van Radio 4. Ik was daar niet bij, was net begonnen, ik kende haar niet. Misschien is er hier iemand die er wel bij is geweest. Maar ik vond later wel een A4'tje dat was achtergebleven. Verwaarloosd, waarop in vette letters stond afgedrukt in groot kapitaal. Radio should be a friend. Ik heb het opgeruimd, want dat is het. Dat is mijn dagelijkse arbeid geweest tot op deze dag die de dag van de arbeid is. Het gaat vanzelf. Als je iedere avond of ochtend even langskomt en dichtbij bent, dan word je van lieverlede een huisvriend. Nabij, vertrouwd. Dat is iets om zorgvuldig mee om te gaan en te koesteren. En het is zo essentieel. Iemand zegt iets. Iemand anders luistert. Iemand speelt of zingt. Er zijn oren die openstaan. Het kleinste podium ter wereld. Het geschenk van de ontvankelijkheid. We zijn communicerende vaten. Dat is mijn troost in deze barre tijden. We zijn niet alleen. We doen het samen.

Voel je hoe voorzichtig? Niet struikelen op weg naar het einde. Een tango van Poulenc uit L'Invitation au Château door Patricia Kopaczynskaya. Viool, Reto Bieri, klarinet en Polina Leschenko piano. En dan eentje van Telemann. Vioolconcert door Isabelle Faust en Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Forgue. Beproefde combinatie. Telemann, misschien wel beter dan Bach.

0: Wat ik zeg. Veel concert van Telemann door Isabelle Faust. Het is nu op een paar seconden na 11:02.
1: Passaggio Late Night. Voor de laatste keer met Lex Bolmeijer.
0: Ja, ja, help me maar herinneren. We gaan twee liedjes horen van Guridi uit zijn Canciones Castellanas. De eerste is Alla Arriba. Gezongen door Barbara Cosil, mezzo-sopraan, met aan de piano Phyllis Verwerda. Laat ik het daar maar even bij houden. Wat ik wil als man, als minnaar, is een eenvoudige boer. Nu wordt het dus boer zoekt vrouw. Zo moet hij zijn. Ik wil geen molenaar die me behandelt als het graan dat de energie levert voor zijn molen. Nee, ik wil een eenvoudige boer die met de ezels gaat slapen. Nee, gaat ploegen eerst. En 's nachts naar me toe komt, in de sinaasappelboom klimt en me een serenade brengt.

0: te krijgen. Lieve Barbara, dankjewel. Ik heb je niet eens aangekondigd, althans niet met een predicaat, maar ik ken weinig mensen uit wiens muziek maken zoveel noblesse spreekt. Dat vind ik echt waanzinnig en je bent voor mij pure muziek. Denk je nog wel eens terug aan dat meisje van 4 dat in de kerk zong in dat dorpje in Slovenië?
1: Ja, absoluut. Ik ben er ook net geweest en dat is zo'n groot deel van mij. Daar is het begonnen. In zo'n dorp, in zo'n traditie van volksmuziek waar elke school een koor heeft, elke kerk een koor heeft. Iedereen zingt met elkaar in de kroeg thuis. Nog steeds zo. Dat is, en die traditie is zo rijk met de volksliederen. En dat is, dat blijft dan gewoon bij je.
0: Je was 4 hè, toen je voor het eerst optrad als engel. Wist je toen al dat je zo goed zou worden?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik maakte me vooral zorgen over dat goud kroontje die ik had en die viel. Oh. Dat vond ik natuurlijk
0: gevallen ook engel, een gevallen engel, nog mooier.
1: Ja, die viel dus, ja, dat was een grote drama natuurlijk.
0: Nee, maar ik heb het gevoel dat jij naar een soort grote bloeiperiode aan het toegroeien bent vanaf dat moment tot nu.
1: Dat weet ik niet. Ik wil gewoon muziek maken. Ik maak muziek met overgave. Ik hou ervan. Ik hou van mensen met wie ik dat doe. En ik hoop dat nog lang te mogen doen. Dat is het.
0: Ik ook. Ik heb nog een bloem trouwens. Ja. Talking about de mensen met wie jij het doet. Hier is ook nog een bloem voor Phyllis. Wat stel jij je nou voor bij een leven met een man die gepensioneerd is?
2: Dat hij niet gepensioneerd is, denk ik. Want ik zie het helemaal niet voor me. Hij gaat het een paar weken zeggen. Wat is het geweldig om gepensioneerd te zijn. En wat heb ik toch veel tijd voor alles. En dan gaat hij allemaal klussen doen. En dan is hij gewoon weer helemaal druk. Dat denk ik eigenlijk, ja.
0: En vind je dat dan een prettig vooruitzicht?

Hobo Concert van Vaughan Williams, derde deel door Nicholas Daniel. Hobo en Britten Symphonia onder leiding van Nicholas Daniel. Er staat nu in mijn draaiboek, ik heb een draaiboek, dat is even wennen, verrassing. Ik leun achterover.

Cello-concert van Vivaldi in C klein, Allegro con molto, non molto. Hanna Salzenstein, cello, Justin Taylor, clavecymbal samen met Le Consort. Ik hoor net van mijn vrouw dat zij het optreden van Barbie hier een half jaar lang geheim heeft gehouden. Ik dacht dat ik goed kon liegen. Je gaat nu horen een nocturne van Stoyanov. Dat is een Belgaarse componist. Gespeeld door Mariette Petkova hier in de serre van het KRO-NCRV-gebouw... waar we langzaam op de hitte naar buiten drijven. Maar dat is ook de bedoeling, dat we ik moet naar buiten drijven. Hier wil ik iets over zeggen, want dit is mij ook buitengewoon lief. Ik heb met Marietta samen een boek gemaakt. Dat heet Muziek is een hart dat alles weet. Het heeft ons een paar jaar gekost. Het is haar aangrijpende levensverhaal en dat beschouw ik als een van de mooiste avonturen van mijn leven. En dan ontdek je bijvoorbeeld dat er zoveel schuilt achter een stuk dat mensen spelen. Wat ze nu gaat spelen, die nocturne, speelde ze ook toen ze 13 was. Op een concours in Salerno, Italië. Dat was het allereerste concours in het buitenland dat ze meemaakt.

En daar ging dan iets aan vooraf. Maar ik denk dat ik neem dat een beetje als metaforisch voor alle muziek die muzici maken. Daar gaat altijd veel meer vooraf dan we denken. Wij krijgen het kant-en-klare product, ja. Maar de reis ernaartoe. En dit, ik wil graag een fragment lezen, staat daar voor mij symbool voor. 13 jaar oud was ze, hè, en ze kreeg eigenlijk niet genoeg geld om in het buitenland te overleven. Dus mama had eten gemaakt voor 2 weken. En daar gingen ze met een paar jonge pianisten, kandidaten en hun ouders. Een groepje zwaar bepakte en niet al te florisante nomaden. De eerste etappe ging van Roesse aan de grens met Roemenië naar Sofia. Een afstand van meer dan 300 kilometer. In de hoofdstad namen ze de Orient Express richting Venetië. Nog eens 1158 kilometer. Daar stapten ze midden in de nacht opnieuw over. De stad bood een naargeestige aanblik. Die was heel donker en vies. In de wachtruimte bakten Arabieren op de grond eieren. Wat een enorme stank gaf. Hartelijk welkom in het Westen. Het was nog de tijd van het ijzeren gordijn. De volgende trein ging naar Sicilië en stopte in Napels, weer 8 uur verder. Laatste stuk, langs de Vesuvius en Pompeii, nog een uurtje naar Salerno. Toen ze arriveerden, 's avonds laat, waren ze 2 volle dagen onderweg geweest. Zonder slaapcoupé, want die was eenvoudigweg onbetaalbaar. Ze vonden het pension dat ze gereserveerd hadden voor een paar uurtjes slaap, haastig, onrustig. Het concours begon meteen de volgende dag al. Ze had minstens 2 dagen niet kunnen studeren vanwege de reis. Bij een gastgezin in de buurt stond een pianootje waar ze wat kon inspelen. Zonder haar handen gewassen te hebben, het gebonk van de trein trilde kadung, kadung, kadung nog na in haar lijf. Ze legde haar vingers op de toetsen en probeerde haar weg te vinden in een sonate van Scarlatti. Het dreunen van de trein in haar hoofd. Ze voelde zich duizelig. Haar kleren roken naar de spoorwegen. Zo begon de eerste ronde. Ze haalde de finale en speelde toen deze nocturne van Stojanov.

0: Ik kom van de roos vandaan. Citaat van Ceylan. Dit stuk is mij zo dierbaar geworden, omdat ik er af en toe bij ben bij die optredens. Volgende week bijvoorbeeld, donderdag de 7e in Weesp, de 8e in Midwoud en de 10e in Wormerveer. Ja, ik heb toch niks te doen, dus ik reis nog een tijdje door. Marietta, dit stuk speel je dus al vanaf je 13e. Is dat nog, hoe kan het dat dat nog steeds voor jou mooi is om te doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, het heeft geduurd. Ik heb meer dan 40 jaar soort niet gespeeld. En toen werd mijn tante zwaar ziek in Sofia. En ik heb besloten, als ik nou dat stuk pak en heel mooi ga spelen, misschien helpt dat. Dat heeft niet mogen helpen. Maar sindsdien speel ik alweer.
0: Maar dat is muziek?
1: Zeg je niet. Zeg je niet misschien van ergens anders.
0: Maar dat is voor jou muziek maken?
1: Ja.
0: In leven houden?
1: In leven houden, ja. Het leven. Muziek is het leven.
0: Ja. Wat moet ik dan nog zeggen of vragen? Dankjewel.
1: Jij bedankt. En ik heb nu iets, een klein speech. Wees niet bang, het zal niet lang duren. Ik heb getimed.
0: Staat het in het draaiboek?
1: Nou, tuin is ingelicht.
0: Oh, het staat zelfs in het draaiboek. Marietta spreekt.
1: Kijk, zal ik mijn poging wagen? Oh. Naar jou is niet makkelijk te spreken. Zo, in ons boek heb je niet alleen mijn levensverhaal opgetekend in zo invoelend over muziek gesproken, maar jij hebt als geen ander mijn vaderland bezongen in al zijn kleuren smaken. Ik zie jullie nog staan, jij en Phyllis, in het kinderparkje. Daar waar de limonadeverkoopster 50 jaar geleden stond. Jullie waren net aangekomen, maar je wist alles al. Jij bewoog je als vis in het water. Het was alsof je net vorige week nog langs was geweest. Ik heb iets voor je meegenomen. Jij bent bijna jarig, ook nog. Bijna.
0: Ongeveer nog een half uur.
1: Ja. Ergens in het begin van het boek zeg je zo mooi: ik heb haar het hemd van het lijf gevraagd. Een uitdrukking die zij nog niet kende. Nou, inmiddels ken ik dat heel goed. Dat bracht mij wel op een idee. Hier is het. Een hemd uit Bulgarije. Voor jou. Met dank voor alle schoonheid die je ons gaf, Lex.
0: Dankjewel. Ik ga het aantrekken tijdens de muziek.

0: En dan gaan we nu luisteren naar de vierde symfonie van Beethoven.
1: Nee, er staat weer in mijn draaiboek Verrassing, live. Maar ik zie daar Phyllis Verwerde aan de vleugel zitten en Barbara Hannigan voor de microfoon staan. Dus dan komt het wel goed.
2: We would like to play for you from Ernest Chausson with text by Charles Cros, de chanson perpétuelle.

En ik moet het allemaal maar gewoon vinden. Het geschenk van de muziek. Savoir le voyage. Chanson perpétuelle van Chausson door Barbara Hennigan en Phyllis Ferbera. Ik grijp naar het draaiboek. Wat staat erin? Bach. Goldberg-variaties. Toe maar. Berlage saxofoonkwartet. Begin met het begin. Zover is het nog niet.

0: Ik begin maar vast met opruimen. Zo lang duurt het niet meer. Dan is aflevering 1129 ook voorbij. Naast mij staat zekere Marielle van Kielsdonk.
1: Ja, de dame met de bloemen weer.
0: De dame met de bloemen. De bossen zijn vaak groter dan de dame en Pieter van Nees.
1: Ja.
0: Bloemen staat er in mijn draaiboek.
1: Ja, Lex, moet je horen. Ik weet dat jij een zeer eigenzinnige radiomaker bent. Met eindredactie, bazen en alles heb je nooit veel van doen gehad.
0: Nee?
1: Maar ik ga me...
0: Heel vriendelijk.
1: Ja, zeker. Je was best wel vriendelijk. Je deed het echt heel goed. Maar ik ga toch weer eventjes een voet tussen de deur steken. Zoals ik al een paar keer gedaan heb de laatste tijd. Want ja, er moet toch iets gezegd worden namens de burelen en de boven u geplaatsten. En daarvoor ga ik eerst even het woord geven aan je collega Pieter.
2: Ja, Lex. Wij kennen elkaar zo'n 8 jaar is het inmiddels. Eerst als samensteller was ik van je en sinds een paar jaar ook als collega presentator. Maar dat presenteren, dat moet ik natuurlijk wel eerst leren. Dus wat doe je dan? Dan ga je te raden bij de enige Eminence Grise of zo ongeveer die je kent, Lex. En ik weet nog, je gaf me een aantal lessen. Een van de lessen was, zorg dat je zelf altijd een factor bent in wat je vertelt. Dus zeg af en toe gewoon ik. Dat maakt dat wat je laat horen, dat je daar betrokkenheid bij toont. Dat je je kleur moet bekennen. En die andere les was... Probeer niet iemand anders te willen zijn. Je hebt je hele leven misschien mensen gehoord waarvan je denkt, nou zo moet het. En als je dat gaat doen, dan lukt het je nooit. Maar ja, dan hoor je Lex. En ik hoorde Lex nogal vaak in mijn werk.
0: Sorry.
2: En dan denk je, ja maar zo moet het toch echt. Maar gaandeweg kwam ik erachter dat niemand kan zijn zoals jij bent. En niemand is zoals jij bent. En dat heeft wel tijd gekost. En... Ik besef toch ook dat dat een leemte is die hier gaat vallen op deze zender. Maar een leemte die wij niet gaan proberen in te vullen in de opvolging. Wij gaan onze eigen ruimte zoeken. En die leemte van jou, dat is gewoon een tuintje waar we af en toe wat kunnen snoepen. En die ons voedt om die ruimte te vinden. En iets nieuws te verzinnen. Te blijven leren totdat je het kunt. Totdat je met pensioen mag. Ik hoop dat het ooit lukt.
1: En Lex, het is wel een beetje, ik wil niks onaardig zeggen, maar het is wel heel kenmerkend dat jij nu straks door 3 mensen vervangen gaat worden op de avond. 3 hele goede mensen.
0: Verbaas me niks.
1: Ja, precies. Dat dacht ik al dat jij dit ging zeggen. 3 hele goede mensen overigens. Annemaartje Lemerijs, Pieter natuurlijk en Karel den Hertog. Ja. Dus je kan gewoon rustig naar bed gaan. Nee. Gaat echt lukken. Ja. Lex, ik wil jou bedanken voor ongelooflijk veel prachtige uren radio. Radio die oprecht was. Waar liefde in zat. Liefde voor schoonheid. En troost. En ik weet dat heel veel mensen troost vonden bij wat jij deed. Omdat je gewoon de menselijke verhalen vertelt. En de schoonheid laat blijken. Ik ben niet de enige die jou wil bedanken. Want toen wij een oproep deden van wil je hierbij zijn... Toen is de mailbox van mijn collega ontploft. Verder hebben we vandaag, komen er nog de hele tijd allemaal mailtjes binnen. Dus ik denk dat ik voor duizenden mensen spreek als ik zeg heel veel dank en het gaat je goed.
0: Dankjewel.
1: En weer die bloemen.

0: Schubert, mijn vriend. Ook beter dan Bach, Imogen Cooper. Nog een minuutje hoor ik door mijn koptelefoon. Ik ben sprakeloos. Maar als je nou iets niet moet zijn als presentator, is het sprakeloos. Dus ik praat er gewoon doorheen. Ik wil iedereen bedanken hier, thuis, toen en nu. Dat is er veel te veel, maar dat gaan we zo meteen nog eens even uitgebreid doen in de nazit. Ik heb heel lang toegeleefd naar dit moment. Misschien wel 38 jaar. En mooier dan zo kon het niet. En dan zou ik willen zeggen tegen de technici daar, Tom en Jimmy en Teun, doe dan zo meteen de schuif maar dicht.
1: NPO Klassiek. Dat voel je.
2: Middernacht, het begin van zaterdag 2 mei. Stef Banstra met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. De Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. En hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. En ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en ook in de verlenging werd nog niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk en dan volgende week zaterdag de return in Tilburg. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.